0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Jou streekstasie SFM.

maar nu van een merwe met gezag. Hey, is aan de schakel bij SWM is nou zo min of meer, kom eens met kwart oor 10 op hierdie heerlijke maandagochtend. En ek luister hierdie streek om te kyk of daar enige verkeersconsternaties of potentiële probleme is wat my digitale assistente moontlik optel. En ek sien nie enig iets wat rarig problematies lyk nie, daar is maar al die normale dinge, maar dit wil vir my lyk asof verkeersvloei redelik glad is en redelik gemiddelde verkeersdigtheid in elk geval. So as jy vir my enige verkeersnuus het, deel gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815.

Monique Stein met rondom taal en op die noot gaan ek jou groet, mag jy een heerlijke middag het, he? Natuurlijk gaan Enrico jou verder geselskap hou, geniet om.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

Blomkind, muziek van Stian Reinierse vanmiddag vir jou. Bring ons aan so by 2:30. Die bulle, soos gekyk daar, wat nuus maak daar by hulle, is dat 4 gesoute springboeke is aan ingesluit in Johan Akkerman, sy 35 man, Woudekom Bullegroep, om by die Stormers vrijdagmiddag dan by Fourierstraat stadion te pak. En hulle is die tweemalige wereldbeker wenner Willie Leroux, veteraan aanvallers Marcel Coetzee en die Zamkar, en die niet aangekome de spelskepper Disco en Bos, veelzijdige achterspeler Sebastian de Klerk, hy keer ook dan terug na een lange beseringsafwezigheid, is gereed dan om vleelpligte te deel met spelers soos Riyad Bam. Op loskakel word Bos dan saam met die jongeling Ruben gespaar, terwyl Harold Foster, Stedman Gans, Jacobs opties in die middelveld dan sal bied. SFM, ons

is 19 weg vanaf je nieuws op de eer om 3. Klankdag geweest van de Sisse Sisters. Nou, nieuws dadelijk het Gautengse wereld is dat die Gautengse departement van onderwijs het so 805,688 aansoeke vir graad 1, graad 8 vir die 2027 schooljaar het hulle ontvang wat dan die groot aanvraag vir plekke by openbare skole beklemtoon en die aansoektydperk hier dan vrijdag om middernag het het gesluit, altesaam 357,468 ouers voogde het dan aanlyn geregistreer en omdat ouers dan meer as een skool kan kies, verteenwoordig die aantal aansoeke dan nie die aantal individuele leerders nie en die departement het so 1,169,396 unieke graad 1 leerders, 177,481 unieke graad 8 leerders wat hulle aangeteken het. So dit beteken dan dat 346,877 individuele leerders vir plekke in die 2 grade aansoek dan gedoen het. En die plasing sal dan volgens die voorgeskrewe kriteria sal dan geskied onder meer die leerders se huisadres, skoolse voedingsgebied, afstand, broer of suster wat dan reeds by die skool is waarvan toepassing die ouers werkadres. Ons sal maar sien hoe die Weskaap sy syfers lyk, wanneer hulle ook daardie syfers gaan bekendmaak, so Gauteng ontvang so 805,688 aansoeke vir die 2027 skoolplasings. Biden Kenu, Simply Alive.

skaalvoet in haar jersey. Op een woonstelbalkon. Zij is een backpacker series. In die winter

0: Vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en Feesgeld.
1: 90.1 SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

0: Prachtig een van Michael Lind. Nou, miskien verjaar jy vandag, dan wil ek vir jou sê van allemaal by SFM, baie geluk. Ek hoop jy het een onvergetelike, lekker verjaardag gehad. Jy het jylle verjaardag met een paar bekendes en legendes, daar is jylle paar acteurs en actrices. Ons begin by Toby Jones, Evan Rachel Wood, Devon Sawa, Afton Williamson, Corbin Burnson, ek meen, die man kom al een lang pad. Dan is daar ook Jonathan Majors, daar is dan nou ook YouTuber Nigel Braun, beter bekend by sy channel naam, Nile Red, en hy doen ongelooflike cool chemie-experimente, en laastens, en definitief nie minste nie, absolute legend, popster, Gloria Gaynor. Dit is die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George. 104.1 SM.

0: Lekker se lekker, so met Lia, dis die laaste uur van ons maandag aan sport saamkeer. Sit die muziek nou voort met Desmond Wells.
1: Negentig punt

0: Plastics, Best Pretenders hier op 90.1 en 104.1. Kyk, komende naweke, die 12de September, gaan Oud-Aniqua Park gaan dreen, want dit is die finale klipwedstryde wat dan gespeel gaan word. George A gaan speel teen Oudtshoorn A. Groot uitdag beker is dit dan Baba C, B en A, wat dan gaan speel teen Brixton C, B en A. Dis alles hier op Oud-Aniqua Park. So dit wil gedoen wees. Het gaan stamvol gaan het daar wees op Oud-Aniqua Park. En die manne wat goeie rugby dan daar gaan opdis. So dit is dan twee van Oudtshoorn se spanne wat dan in die finale is. Dis Brixton en ook dan die Oudtshoorn Rugby Club. Sterkte daar vir die manne. Glo dat die wedstryde in goeie gees gespeel gaan word.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Dis Tom McDonald's Man in the Sky. Dit was dan ons maandag aan sport saamkeer. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het. Groetnis van my en Rico Aries.

0: 24/7 SFM.
1: Jy soek een reenboog met een goudpot aan die einde, een oase aan die name blijnsduine, in die winterkaart jy somer, in die herf soek jy die bome groen.

0: Yes, my dinkie.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.